0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten, melden media daar. Het ging mis toen hij op weg was naar een plaats waar hij een

auto wilde verkopen. Hij werd neergeschoten door gewapende mannen, maar of hij ook echt doelwit was, is niet duidelijk. De Nederlander woonde in Colombia, hij was autohandelaar daar. Twee kinderen die gewond raakten bij een treinongeluk in België zijn uit het ziekenhuis. Gisteren werd een schoolbus aangereden door een trein. Twee kinderen en twee volwassenen kwamen daarbij om het leven. Drie andere kinderen liggen nog in het ziekenhuis. De oorzaak is nog altijd onbekend. Het akkoord met Iran is nog niet naar de zin van president Trump, maar dat komt wel, zegt hij. Hij blijft erbij dat Iran geen andere keuze heeft dan een deal te sluiten, omdat hun leger voor het grootste deel is vernietigd. En als het moet, hervatten we de aanvallen, zegt Trump. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over en dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Morgen wordt het weer een zonnige lentedag. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio! Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten, melden media daar. Het ging mis toen hij op weg was naar een plaats waar hij een auto wilde verkopen. Hij werd neergeschoten door gewapende mannen, maar of hij ook echt doelwit was, is niet duidelijk. De Nederlander woonde in Colombia, hij was autohandelaar daar. Twee kinderen die gewond raakten bij een treinongeluk in België zijn uit het ziekenhuis. Gisteren werd een schoolbus aangereden door een trein. Twee kinderen en twee volwassenen kwamen daarbij om het leven. Drie andere kinderen liggen nog in het ziekenhuis. De oorzaak is nog altijd onbekend.

0: Het akkoord met Iran is nog niet naar de zin van president Trump, maar dat komt wel, zegt hij. Hij blijft erbij dat Iran geen andere keuze heeft dan een deal te sluiten, omdat hun leger voor het grootste deel is vernietigd. En als het moet, hervatten we de aanvallen, zegt Trump. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over en dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Morgen wordt het weer een zonnige lentedag. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten, melden media daar. Het ging mis toen hij op weg was naar een plaats waar hij een auto wilde verkopen. Er werd neergeschoten door gewapende mannen, maar of hij ook echt doelwit was, is niet duidelijk. De Nederlander woonde in Colombia, hij was autohandelaar daar. Twee kinderen die gewond raakten bij een treinongeluk in België zijn uit het ziekenhuis. Gisteren werd een schoolbus aangereden door een trein. Twee kinderen en twee volwassenen kwamen daarbij om het leven. Drie andere kinderen liggen nog in het ziekenhuis. De oorzaak is nog altijd onbekend. Het akkoord met Iran is nog niet naar de zin van president Trump, maar dat komt wel, zegt hij. Hij blijft erbij dat Iran geen andere keuze heeft dan een deal te sluiten, omdat hun leger voor het grootste deel is vernietigd. En als het moet, hervatten we de aanvallen, zegt Trump. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over en dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Morgen wordt het weer een zonnige lentedag. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt. Waarom die werd aangevallen en wie erachter zitten is niet bekend. Huidartsen maken zich zorgen over zogenoemde skincare routines die rondgaan op sociale media, meldt het AD. In die routines wordt geadviseerd om meerdere lagen cosmetica over elkaar op je huid te smeren. Artsen zien daardoor steeds vaker mensen die daar eczeem, acne of een allergische reactie van krijgen. Steeds meer mensen raken verslaafd aan online gokken, blijkt uit nieuwe cijfers. Meer dan 3000 mensen werden daarvoor

vorig jaar voor behandeld. Ook raken steeds meer mensen verslaafd aan designerdrugs zoals ketamine en 3-MMC. De meest voorkomende verslavingen blijven alcohol en wiet. En de Londense club Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Ze versloegen het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0 en daarmee pakken ze voor het eerst een Europese hoofdprijs. De Engelsen zouden eigenlijk in de Europa League spelen, maar dat mocht niet omdat Crystal Palace dezelfde eigenaar heeft als Olympique Lyon. En dan het weer van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In het kabinet Schoof werd overwogen om vast te leggen dat het dragen van een hoofddoek de emancipatie van vrouwen in de weg zit. Oud-vicepremiers Agema van de PVV en Keizer van de BBB wilden dat. Maar ambtenaren van het ministerie van OCW gingen ervoor liggen. Ze vonden dat moslims zo teveel als bedreiging voor vrouwen en homo's werden weggezet. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Hij werkte er als autohandelaar en werd in afgelegen gebied aangevallen. De daders zijn nog niet gevonden. De man overleed in het ziekenhuis. Dat gebeurde

0: zondag, maar is nu pas bekend geworden. Online gokken en designer drugs zoals ketamine rukken op als nieuwe verslavingen. Vorig jaar werden er flink wat meer mensen voor behandeld, blijkt uit nieuwe cijfers. De meeste mensen zijn nog altijd verslaafd aan alcohol, dat zijn vooral ouderen. Bij jongeren staat cannabis op 1. Asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben voor de laatste keer overnacht in een congreshal in Groningen. Voor de komende 4 nachten is opvang aangeboden door Warfum. In een sporthal daar kunnen per keer 150 mensen terecht. De burgemeester wil de politiek zo de ruimte geven om een permanente oplossing te zoeken. En dan het weer van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En dat was het ANP-nieuws. All systems
1: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Ambtenaren van het ministerie van OCW hebben er een stokje voor gestoken dat een hoofddoek werd bestempeld als slecht voor de emancipatie van vrouwen. Oud-vicepremiers Agema en Keizer wilden dat vastleggen, maar dat kregen ze er niet door, meldt Investico. Moslims zouden erdoor worden geframed, dachten de ambtenaren. Steeds meer jonge vrouwen denken erover om iets aan hun uiterlijk te laten veranderen, heeft het Eén Vandaag Jongerenpanel uitgezocht. 4 jaar terug overwegen 4 op de 10 bijvoorbeeld een borstvergroting of fillers in hun lippen. Nu zijn het er 6. Ongeveer een kwart zet die plannen ook door. Een 32-jarige Nederlander is in Colombia overleden nadat hij was beschoten. De man zou op weg zijn geweest naar een stad om daar een auto te verkopen. In een afgelegen gebied werd hij beschoten en stierf in het ziekenhuis. De daders zijn weggekomen. Waarom de man werd aangevallen is niet bekend. En het Pieterpad tussen Groningen en Limburg is er voortaan ook voor mensen met een rolstoel, scootmobiel of rollator. Die kunnen voor het grootste deel dezelfde route afleggen, maar je komt geen trappen, steile hellingen of uitgesleten stukken tegen. Het Pieterpad is zo de langste voor iedereen toegankelijke wandelroute in Europa. En dan het weer van Weer Online. Droog en vrij zonnig vandaag met alleen wat hoge bewolking. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden misschien wel 28. Morgen nog wat warmer met tropische temperaturen in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. 8 op de 10 mensen die vanwege kanker bestraling krijgen, houden daar bijkomende klachten aan over, blijkt uit onderzoek. Van die groep klaagt meer dan de helft over vermoeidheid, maar er zijn ook mensen die door bestraling huidproblemen krijgen of pijn. Een kleine groep heeft nooit last van klachten na bestraling. Steeds meer jonge vrouwen denken over een cosmetische ingreep, zoals een borstvergroting, meldt het 1Vandaag jongerenpanel na onderzoek. 6 op de 10 overwegen nu zoiets, ongeveer een kwart zet ook door. Ook mannen denken na over veranderingen aan hun uiterlijk, van hen maakt 1 op de 10 er werk van. Het speciale programma om jongeren buiten de zware criminaliteit te houden werkt niet, zeggen experts na onderzoek van het programma Zembla. De 100 miljoen die jaarlijks worden besteed aan voorlichting, games en theater zijn weggegooid geld, oordelen ze. Van de meeste projecten is het effect totaal onduidelijk. De TikTok-shop komt in juni naar Nederland en de Consumentenbond is kritisch. Omdat gebruikers TikTok niet uithoeven om dingen te kopen, is het vooral link voor jongeren. Die zouden sneller impulsaankopen doen en zo in de schulden terecht kunnen komen. Verschillende merken starten meteen met het verkopen van hun spullen via TikTok. En dan het weer van Weer Online. Zonnige periode, maar ook wat wolkenvelden. Er staat weinig wind. Het wordt gemiddeld 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstgras en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Apps voor vrouwen om hun menstruatiecyclus bij te houden gaan niet goed om met vertrouwelijke informatie. Dat zegt Bits of Freedom, dat een klacht heeft ingediend tegen de app Flow. Zeker 200.000 vrouwen gebruiken die. Flow zou veel geld verdienen door persoonlijke gegevens te verkopen aan adverteerders. Er gaat nog te veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag, vindt regeringscommissaris Mariette Hamer. Ze wil daarom een nieuwe organisatie die toezicht houdt. De instanties die dat nu doen, hebben volgens haar te weinig gerichte kennis. Hamer wil ook dat er in de wet kwaliteitseisen voor zulke onderzoeken komen. Mensen die bestraald worden voor kanker houden daar geregeld klachten aan over, zeggen experts die dat in kaart hebben gebracht. Vaak wordt geklaagd over vermoeidheid of huidproblemen. En dat kan flink ingrijpen in je dagelijks leven, zeggen de experts. Maar een klein deel blijft klachtenvrij. En Memphis Depay heeft weer eens een basisplaats gehad bij zijn club. Hij speelde 45 minuten. Oranje bondscoach Ronald Koeman had dat al gezegd. En Depay kwam de drie kwartier goed door, na maanden van blessureleed. Belangrijk, want Koeman ziet in hem de spits van Oranje op het WK. En dan het weer van Weer Online. Op wat hoge bewolking na wordt het een droge en zonnige dag. Het wordt 20 tot 28 graden.

Morgen iets warmer met in de avond kans op een flinke bui. En dat was het ANP nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Melis Morning Mix.

Leuk begin zeg. Goody Two Shoes, Adam Ant hoor je. Hey, hartelijk welkom. Ja, het was de eerste solo single van Adam Ant zonder The Ants. Daar had hij al een aantal hits mee gehad. Stand and Deliver en Prince Charming en zo. Ja, ik weet niet wat ik ervan moest vinden destijds, Adam and The Ants. Ik vond het allemaal een beetje kinderachtig en vergezocht. Maar vandaag de dag met terugwerkende kracht vind ik Goody Two Shoes van Adam Ant eigenlijk toch wel een heel leuk plaatje. Hey, hartelijk welkom op Ice Radio. Hartelijk welkom bij Mellis Morning Mix. Het is weer zover. Ik heb een special edition van dit programma voor je. Ik draai vanochtend alleen maar Essential 80's. En ja, dat kan alle kanten opgaan. Hè? Wat Nederlandstaligs, wat prachtige ballads, wat lekkere dance en disco en ja, alles wat ertussen zit. Lekkere poprock nummers. Ik heb weer een hele stapel digitale jaren 80 liedjes hier bij me in mijn digitale koffer. En daar ga ik keuzes uit maken. Ik weet totaal niet hoe het uit zal pakken allemaal. Maar het zou zomaar kunnen dat je in dit uur, noem eens iemand, Madonna tegenkomt. Of Prince is wel zeker dat je die tegenkomt. Genesis, Frank Boeien, Elvis Costello. Het zou allemaal zomaar kunnen. Als je net zoals ik misschien wel een beetje opgegroeid bent, muzikaal gezien dan, in de jaren 80. Als daar het zwaartepunt ligt van je tienerjaren. Nou, dan hoop ik dat je een hoop nostalgie en weemoed gaat tegenkomen. In deze editie van Mellis Morning Mix. The Essential 80's. Met nu Fleetwood Mac van dat album Tango in the Night. Wat in 87 uitkwam. Dit heet Seven Wonders.

ik vond haar erg leuk destijds. Een Latino meisje van 1,58 meter. Lisa Lisa, samen met het Cult Jam gezelschap. Ze scoorde heel veel hits in Amerika en in Nederland een paar kleinere. Maar ja, ik wist er wel raad mee. Head to Toe, zo heette dat. En daarvoor hoorde je Donna Summer en The Woman in Me. Een prachtige ballad van Donna Summer. Een beetje vergeten plaatje. Dit zijn The Essential 80s via Ice Radio. En dit is mijn grote heldin Sheila E. Medegeschreven door Prince.

0: Essential 80s.
1: Ja, daar luister je naar hier op Ice Radio. The Essential 80s. En ja, dit was er wel eentje in die categorie. The Artists United Against Apartheid. Sun City. Ja, de apartheid in Zuid-Afrika. Die werd bestreden met boycotts. En ja, ook muzikaal gezien. Dit kwam iets uit na We Are The World van USA for Africa. En het hele live heet gebeuren. Geïnitieerd door Little Steven. Steven Van Zandt uit de E Street Band van Bruce Springsteen. Ja, heel veel artiesten werkten eraan mee. Sun City was natuurlijk een plek in Zuid-Afrika waar wel eens opgetreden werd. En dat mocht eigenlijk niet vanwege de boycott. Nou ja, dat verhaal moet je zelf nog maar eens een keer nalezen. Ja, het is een enorme lijst artiesten die meewerkten aan dit nummer. Sun City. Ik noem er een paar, dan heb je een beetje een idee. Behalve Steven Van Zandt, Little Steven, Grandmaster Melly Mel, mijn naamgenoot. Bob Dylan, Bobby Womack, Curtis Blow, Jackson Brown, John Oates, Jimmy Cliff, Bonnie Raitt. Nou ja, de rij is schier onuitputtelijk. En daarvoor hoorde je ook een leuke plaat, vond ik. Ja, alleen maar leuke platen natuurlijk in die Essential 80s. Nick Lowe en Half a Boy and Half a Man. Nick Lowe natuurlijk bekende Engelse producer, maar af en toe kon hij het niet laten om zelf ook eens wat leuks op te nemen. Hey, dit zijn die Essential 80s via Ice Radio, via Mellis Morning Mix. Alleen maar leuke liedjes uit

0: zijn natuurlijk een hoop artiesten die langer meegaan dan alleen maar de jaren 80. Ook daarna nog of daarvoor al actief waren. Nou, David Bowie is van beiden een voorbeeld. Zowel in de jaren voor de jaren 80 als daarna nog actief. En deze kwam helemaal uit het begin van de jaren 80. Ashes to Ashes, David Bowie.
1: He's not here physically, but through his music he'll live on forever.
0: For the love of Prince. En dan draai ik in mijn reguliere programma op Ice Radio altijd een plaatje van mijn grote muzikale held Prince. En dat is in een Essential 80s editie niet zo ingewikkeld om dat ook te doen. Hè? Want de jaren 80, ja, dat waren toch wel de hoogtijdagen van de grote kleine man uit Minneapolis. Dit komt van het Batman album en dat heet The Future. En ja, het is een singeltje geweest en het is zelfs een hit geweest en zo. En volgens mij heb je het lang niet meer gehoord. Hier is Prince.

Je uit uur 1, maar geen nood. Straks ben ik bij je terug met uur 2. Tina Marie is hier. En een plaat die ik heel veel draaide toen ik in een discotheekje werkte in de jaren 80. Wat een feest was dit. Lover Girl.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Een dodelijke brand in een school in Kenia. Zeker 16 mensen zijn omgekomen, vooral kinderen. Er zijn zo'n 70 gewonden, meldt het Rode Kruis in Kenia. De brand brak uit in een slaapzaal van de kostschool. 2 jaar geleden kwamen nog 21 jongens om bij een soortgelijke brand. Het onderzoek naar al dan niet seksueel grensoverschrijdend gedrag moet beter, vindt regeringscommissaris Hamer. Het ontbreekt aan kennis en toetsing, zegt ze. Daarom wil ze dat de nieuwe organisatie het onderzoek op zich neemt volgens wettelijk geformuleerde kwaliteitseisen. In Nuenen zijn bij een verkeerscontrole in een gehuurde vrachtwagen ongeveer 300 flessen lachgas gevonden, meldt Omroep Brabant. Omdat lachgas verboden is en de flessen ook nog eens verkeerd werden vervoerd, kan de bestuurder een forse boete verwachten. De lachgasflessen zijn naar een veilige plek gebracht. Waakhond ACM legt het bedrijf achter ticketveiling.nl een boete op van 270.000 euro. Gebruikers konden bieden op bijvoorbeeld uitjes, maar deden dat niet altijd tegen mensen, maar tegen een bot. Die dreef de prijs onder andere via verschillende nepnamen stiekem op. Ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. En dan het weer van Weer Online. Op wat hoge bewolking na wordt het een droge en zonnige dag. Het wordt 20 tot 28 graden.

Morgen iets warmer met in de avond kans op een flinke bui. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Melis Morning Mix.

0: Billy Joel en Pressure. Hey, hartelijk welkom in deel 2 van deze speciale editie van Mellow's Morning Mix. The Essential 80s. Ja, dat doe ik eens in de zoveel tijd in dit programma. Dan draai ik alleen maar liedjes uit de jaren 80. En deze week is het weer eens een keer zover. Liedjes die in de tipperaden gestaan hebben. De hele grote nummer 1 hits. Een paar albumtracks. Liedjes die je misschien alleen maar kent als je regelmatig op de dansvloer vertoefde. Ja, heel misschien dat je nog iets nieuws hoort. Maar dat denk ik niet hoor. Als het hoogtepunt van je muzikale ontwikkeling een beetje in de jaren 80 lag. Ja, dan ken je de meeste liedjes wel. Maar misschien zitten er wat nummers bij die een beetje in de vergetelheid zijn geraakt. Die in je onderbewustzijn zitten. En leuk om die dan weer een beetje naar boven te halen. Verder is het nog steeds Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Lekker draaien waar je zin in hebt. Ik heb hier een hele stapel digitale jaren 80 liedjes. En ik weet nog niet precies wat ik ga draaien. Maar het zou zomaar kunnen dat Madonna langskomt. Of Mink DeVille. Of The Fix. Of Phil Lynott. Weet je wat? Blijf lekker luisteren. Dan merk je het vanzelf. Dit ken je ongetwijfeld. Het is niet Genie. Het is ook niet Rock Me Amadeus. Maar het is wel Falco en Del. Commissar.
1: Ice. The Alternative.

in de jaren 80, zeg. Street Tough van Double Trouble en Rebel MC. Ja, nummer 1 stond hij. Tegenwoordig zou je hem misschien een beetje oppitchen. Maar dit was de originele snelheid, zal ik maar zeggen. En daarvoor hoorde je Carmel, de Engelse band Carmel. Rondom zangeres Carmel en Bad Day. Die band ken je misschien ook nog wel van Sally. Dat was destijds ook nog een liedje. Dit is de Essential 80s uitzending van Mellis Morning Mix. En ik draai wat leuks, wat verrassends. Althans, dat hoop ik. Bram Vermeulen en de toekomst.

Zet je dit nog wel eens op thuis? Ik kan me voorstellen dat dat niet meer dagelijks het geval is. En misschien des te leuker om hem weer eens te horen. The Fix uit Londen. En 1982 was het jaartal dat bij dit liedje hoort. Red Skies. En Stand or Fall ken je misschien ook nog wel van ze. Het was een lekker bandje als je het mij vraagt. Je vraagt het mij niet, maar als je het mij zou vragen, dan zou ik zeggen, nou, lekker bandje, The Fix. En daarvoor hoorde je The Eurythmics. En een liedje wat je niet meer zo heel vaak hoort van ze. Meestal hoor je de grote hits. Dit was een wat kleiner hitje. When Tomorrow Comes. Je luistert naar Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Lekker draaien waar je zin in hebt. Nou, ik heb mezelf wel een klein beetje een beperking opgelegd. In deze Essential 80s editie draai ik alleen maar liedjes uit de jaren 80. En ja, dan struin je door die bakken met jaren 80 liedjes. En dan kom je leuke dingen tegen, zeg. Ik kwam dit tegen. Dit is een eendagsvlieg uit 1980. Ja, de man hierachter is alles behalve een eendagsvlieg. Want hij zat achter Katapult en achter Rubberen Robbie.

De man van Thin Lizzy uiteraard. En The King's Call. Nou ja, dat kan maar over één king gaan. Hè. Dat ging over Elvis Presley. En daar gaat het nog steeds over. Hij schreef het na het overlijden van de king in 77. En daarvoor hoorde je Mai Tai hier op Ice Radio. In de Essential 80s editie van Mellow's Morning Mix. En Female Intuition. Ga ik wat Franstaligs draaien uit de jaren.

mij was het Frits Spits die als allereerste iets draaide van een nieuw bandje uit Nijmegen, de Frank Boeiengroep. En dat was dit allereerste singeltje, Verjaardagsfeest. En ja, dat heb ik altijd een heel leuk liedje gevonden. En daarvoor de Schotse band Hipsway en The Honey Thief. En daarvoor zat Frans Gall met Ella Ella. En dat ging dan weer over Ella Fitzgerald. Zo direct heb ik een lekkere oude discokraker voor je om dit uur mee af te sluiten. Maar eerst hoogste tijd voor In Excess.

band die we allemaal leren kennen in de jaren 80. En in de jaren 90 hadden ze ook nog wel wat hits. Maar het zwaartepunt, het grote succes, dat lag toch echt in de jaren 80. In Excess. En een van die vele hits was het liedje wat ik zojuist voor je draaide. Mystify. Vrienden, ik heb nog één liedje voor je. En dan zit het er weer op. Deze speciale editie van Mellis Morning Mix. The Essential 80's. Ik doe dit binnenkort wel weer een keer hoor. Want ik heb nog zoveel leuke liedjes uit de jaren 80 om mij te laten horen. De lijst is schier oneindig. Dit is een oude Disco Dance Classic om mee te eindigen. Dank voor het luisteren. Dit is Rick James en Glow.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie heeft een groot netwerk van computers en slimme apparaten offline gehaald. Die werden gebruikt voor cyberaanvallen. Het waren er 17 miljoen. Vooral van mensen die geen idee hadden dat hun apparatuur werd ingezet door criminelen. Die stuurden onder meer computers, tablets en smartphones op afstand aan. De Tweede Kamer is er woest over dat het maar niet opschiet met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen willen weten hoe het kan dat kinder- en vrouwenmishandeling nog steeds onvoldoende wordt herkend. Als voorbeeld noemen ze het meisje uit Vlaardingen en de kinderen uit Stadskanaal. Ze willen dat minister Sterk actie onderneemt. Temu heeft van Europa een boete van 200 miljoen euro gekregen. De Chinese webshop blijft maar illegale spullen verkopen, zoals onveilige opladers en babyspeeltjes met gevaarlijke kleine onderdelen. Ondanks Europese wetten doet Temu er niets tegen. Naast de boete moet het bedrijf ook laten weten hoe het de boel veiliger wil maken. De Groningse congreshal, waar al dagen asielzoekers uit Ter Apel slapen, heeft vannacht zo'n 130 mensen opgevangen. Iets minder dan vorige nacht. 10 mensen bleven achter in Ter Apel en sliepen op het gras. Zo hopen ze hun plekje te houden. De komende nachten kunnen mensen voor wie in Ter Apel geen plek is naar Warfum. En dan het weer van Weer Online. Soms bewolking, maar vooral veel zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 27. Morgen tropisch warm bij maximaal 33 graden. Later een stevige bui. Tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het stadhuis van Den Haag is een tijdje ontruimd geweest. Er was een verdachte situatie, maar de politie heeft nog niet gezegd wat er precies aan de hand was. Na een tijdje werd een man in zijn onderbroek en geblinddoek naar buiten gebracht. Volgens een getuige had hij daarvoor een rugzak bij zich. Zorgminister Sterk herkent zich niet in de kritiek van de Kamer dat ze niks doet aan de aanpak van huiselijk geweld. We komen geen steek verder, zeggen de partijen. Volgens Sterk zijn er veel dingen gaande, maar duurt een cultuurverandering binnen instanties lang. Het is een ontzettend complex probleem, zegt ze. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet zomaar worden doorzocht. Ook niet als ze daar zelf toestemming voor geven. Volgens de inspectie kan een asielzoeker zich gedwongen voelen om zijn telefoon af te geven voor onderzoek, uit angst om misschien niet te worden toegelaten. De verzameling van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is onderzocht en een klein deel is, zoals dat heet, onrechtmatig verkregen. Het gaat bijvoorbeeld om wapens en een schild uit voormalig Nederlands-Indië. De spullen werden vaak meegenomen naar militaire acties. Er zijn ook spullen uit Suriname en de Caribische eilanden. En dan het weer van Weer Online. Soms wat bewolking, maar vooral veel zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 27. Morgen tropisch warm bij maximaal 33 graden. Later valt er een stevige bui. Tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Nederland krijgt de eerste dosis van een medicijn tegen het Hantavirus. Het gaat om een experimenteel middel dat mag worden gebruikt voor onderzoek. De EU gaat proberen nog meer dosis te krijgen, zodat we klaar zijn voor nieuwe besmettingen. Het middel komt uit Japan. De politie in Den Haag heeft een inwoner van die stad aangehouden die op het stadhuis had geroepen dat hij een bom bij zich had. Daarop werd het gebouw ontruimd en het gebied eromheen afgezet. Onderhandelaars gingen met de man in gesprek. Hij is bij de politie.

Het weer van Weer Online. Zonnig met wat sluierwolken en 20 tot 27 graden. Vanavond is het nog lang warm en morgen gaat de temperatuur naar maximaal 33 graden. In de avond kans op een fikse bui. Tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Geen playlist, maar passie. Wij zijn Ice Radio.
1: Hey. Now just get in. And close the door.

Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De acties in het openbaar vervoer gaan door, nu de bonden er niet zijn uitgekomen met het kabinet. Er waren gesprekken op het Catshuis over de sociale zekerheid, maar die zijn afgebroken. De bezuinigingen blijven boven de markt hangen, zei FNV-voorman Spekman. En daarom gaat het OV plat op 24 juni in de ochtendspits. Het OM heeft een taakstraf geëist tegen een PVV'er die voor de provincie Noord-Holland werkt. Hij zou dik een jaar geleden met opzet tegen een demonstrant zijn aangereden en hij ging er daarna vandoor. Het OM vindt dat hij gestraft moet worden voor gevaarlijk rijgedrag en wil ook zijn rijbewijs een jaar afpakken. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel slapen vannacht voor het eerst in het Groningse dorp Warfum. En dat doen ze op betere bedden dan in de noodopvang die de afgelopen dagen werd gebruikt. Die waren te hard en te smal, die bedden. En daarom gaat het Rode Kruis comfortabelere bedden neerzetten met een gordijntje. Rotterdam is een proef begonnen met geluidscamera's om onnodige herrie in het verkeer aan te pakken. Er zijn veel klachten over, onder meer hard optrekkende auto's en knalpijpen. Mensen die worden gepakt krijgen een waarschuwing en nog geen boete. Met de geluidscamera's heeft Rotterdam een primeur. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig, 22 tot 27 graden. Morgen zeer warm, 30 tot 33. En de zon schijnt dan en er zijn ook wolkenvelden morgen, maar later wel kans op een fikse bui. Tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

zekerheid van tafel te krijgen is mislukt. De vakbonden waren op het katshuis, maar waren ook zo weer weg. En dat betekent dat de acties in het openbaar vervoer gewoon doorgaan. Over een kleine maand. Maar premier Jette houdt hoop. De deur staat altijd open, zegt hij. In het Duitse Witte, net over de grens bij Venlo, zijn apen ontsnapt uit een opvang. Die zijn niet gevaarlijk, maar er wordt toch naar ze gezocht. Eentje is inmiddels gevangen en een ander is gezien op een begraafplaats, maar die loopt nog vrij rond. Mensen moeten de politie bellen als ze een aap in bijvoorbeeld hun tuin zien. Een enorme verrassing op Roland Garros, het tennistoernooi in Parijs. De nummer 1 van de wereld, Yannick Sinner, ligt eruit. Hij werd uitgeschakeld door de Argentijn Francisco Cerúndolo. Het leek een makkelijke middag te worden voor Sinner, want hij stond 2 sets voor, maar werd uiteindelijk toch ingemaakt. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig bij 22 tot 27 graden. Ook vanavond nog lang warm met zon. Morgen wordt het zeer warm met maximaal 30 tot 33 graden. De zon schijnt dan en er zijn wolkenvelden. Later stijgt wel de kans op een fikse bui. Tot zover het ANP nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Slecht nieuws voor mensen die zich verheugden op een tentoonstelling over zilveren topstukken in het Fries Museum in Leeuwarden. Die wordt een paar maanden uitgesteld omdat er signalen zijn dat het zilver niet veilig is. Leeuwarden is mogelijk extra voorzichtig vanwege de kunstroof in het Drents Museum in Assen. Groot nieuws in Medialand. Matthijs van Nieuwkerk komt na 4 jaar terug op tv. Hij gaat binnenkort naar Amerika om samen met zangeres Sherma Rouse een programma te maken over Aretha Franklin. Maar ook hun eigen levens komen aan bod. Het programma wordt uitgezonden op SBS6. Rajsa Blommesteyn van Ongehoord Nederland heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen dan ze eerder van de rechter kreeg. Ze moet een taakstraf doen van 20 uur in plaats van het dubbele. Blommesteyn gebruikte op X het N-woord. Ze reageerde op een vechtpartij waarin ze gekleurde mensen aanwees als zondebok. Tennisser Jannik Sinner is uitgeschakeld op Roland Garros. Hij vloog er in de tweede ronde uit. Maar Sinner verloor misschien ook wel van de weersomstandigheden. Hij stond 2-0 voor, maar kakte op een gegeven moment in door de hitte. Het is 31 graden in Parijs. En op de beschutte baan waarschijnlijk nog warmer. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig met wat sluierwolken en zomers warm, ook vanavond nog. En morgen is het nog warmer, dan kan het wel 33 graden worden. Later wel kans op een fikse bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: The world is-

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zandvoort en Rotterdam zijn de overlast van jongeren zat op het strand en het stadstrand en nemen daarom maatregelen. De politie krijgt extra bevoegdheden om de jongeren aan te pakken. In Zandvoort gaat het vooral om intimidatie bij strandtenten. En in Rotterdam was gisteravond een steekpartij met 2 gewonden. Er is tot 2,5 jaar celstraf geëist tegen de ouders die hun eigen kinderen ontvoerden, een jongen en een meisje. Die woonden ergens anders en werden vorig jaar uit het Overijsselse Dalfsen meegenomen. Er werd een Amber Alert gegeven en een dag later werden ze gevonden in België. De ouders werden aangehouden. Er komen binnenkort even geen Filipijnse au pairs meer naar Nederland. Nieuwsuur meldt dat ze vanaf 1 juli geen visum meer krijgen, na signalen dat de au pairs slecht worden behandeld. Er zijn klachten dat ze slecht betaald krijgen en soms ook zwaar schoonmaakwerk moeten doen. En die misstanden zijn er al jaren. Het is vervelend voor jonge kinderen, een MRI-scan. Ze moeten lang stil blijven liggen en het apparaat maakt lawaai. Maar er is nu iets bedacht om het een klein beetje makkelijker te maken. Het tonen van animaties van Mickey Mouse, Nemo of Spider-Man. Kinderen die meededen aan een Europese proef hadden minder stress. Het weer nog van Weer Online. Het is vanavond warm met veel zon. Het kan wel eens een klamme nacht worden. Morgen wordt het heet met 30 tot 33 graden. Er is dan veel zon met later op de dag een paar fikse buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Assen was vandaag een rechtszaak over een dodelijke schietpartij in Coevorde, bijna een jaar geleden. En justitie eiste een gevangenisstraf van 18 jaar voor de verdachte. Hij zou hebben geschoten omdat hij bang was dat zijn vriend werd ontvoerd. Een man van 21 werd daarbij dodelijk geraakt. Op een treinstation in een stad bij het Zwitserse Zürich zijn vanochtend 3 mensen neergestoken en de politie gaat uit van terreur. De dader zou banden hebben met IS en Allah Akbar hebben geroepen. De politie was er snel bij en kon hem aanhouden. De slachtoffers liggen in het ziekenhuis en eentje is er slecht aan toe. Oekraïne krijgt 16 afgedankte straaljagers van Zweden. En dat is nog niet alles. Oekraïne krijgt ook 20 moderne straaljagers. En dat is pas over een tijdje. Ze zijn nodig om het luchtruim te verdedigen tegen Rusland. Oekraïne betaalt de straaljagers overigens zelf met geld dat het heeft geleend van Europa. De verwoestende brand vorig jaar op Tomorrowland is misschien veroorzaakt door een menselijke fout. Iemand had een vlammenwerper met ethanol niet goed aangesloten. De boel stond in no time in lichterlaaien door het lek. Het podium brandde helemaal af. Extra veiligheidsmaatregelen moeten herhaling voorkomen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond is het warm met veel zon en morgen heet. Maximaal 33 graden. In de kustgebieden later wel wat meer verkoeling en er komen ook fikse buien morgenmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een muziekfestival in het Zeeuwse Hulst heeft maatregelen tegen de hitte genomen morgen. Volgens de regionale omroep zijn er onder meer extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrandcrème. Festivals moeten sowieso iets doen bij temperaturen boven de 25 graden. Ook concertzalen bereiden zich voor op warme dagen. 2 maanden geleden was er ophef dat minister Jezilgus voor bijna een ton naar marineschip Evertsen vloog. Nu is dankzij RTL Nieuws duidelijk dat dat niet het duurste reisje was. Dat staat op naam van oud-minister Brekelmans, die in een privéjet naar Canada vloog voor een veiligheidscongres. Dat kostte bijna 2 keer zoveel. Het is gesprek van de dag in Zwitserland. De aanslag door een man die 3 willekeurige mensen neerstak op een treinstation bij Zürich. Zeker omdat al langer bekend is dat hij geestelijke problemen heeft en aanhanger is van IS. De Zwitsers begrijpen niet waarom dit soort types vrij rondlopen. Hij zit nu vast. Tennisser Jannik Sinner heeft gereageerd op zijn verrassende uitschakeling op Roland Garros. Hij zou bevangen zijn door de hitte in Parijs, maar dat is niet helemaal waar, zegt hij. Hij voelde zich vanmorgen niet lekker en had op een gegeven moment geen energie meer. Kan gebeuren, ik ben geen robot, zegt Sinner. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het heet met maximaal 33 graden. In de kustgebieden volgt op steeds meer plaatsen dan verkoeling. En later op de dag ook een paar fikse buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

aflevering van Lost and Found hier op Ice Radio. Het is 29 mei 2026. En we hebben een paar mooie dagen gehad, zeg. Oh, oh, oh, lekker warm, lekker zomers. Zomers en muziek op de radio, we willen best wel meer.

0: het is dan wel geen staand eind, maar eigenlijk moet je het gewoon even uit laten lopen. En dan vraag je je af, hoe lang duurt dit nog? Nou ja, wat mij betreft veel te lang, want...
1: In Studio Hengelo zit Joop Wessels. We schakelen rechtstreeks over naar de stad achter de duinen. In Den Haag zit Richard Ploeg.
0: En daar is hij weer.
2: Hallo.
0: Zo, hè. Dat is lang geleden.
2: Een zomermuziekje bijgepakt.
0: Nou, niet zomaar een zomermuziekje, want heb jij toevallig al op de site van Beeld en Geluid gekeken?
2: Nee, nog niet.
0: Heb je ook gehoord wat daar is gebeurd? Even het nieuws een beetje volgen.
2: Heel af en toe zie ik er wat dingen van. Maar ik weet dat ze de filmarchief hebben overgenomen. Maar ook nog andere dingen?
0: Nou, ze hebben 700.000 items. Een aantal petabytes.
2: Zo.
0: Hebben ze online gezet. Vanaf 1920 tot 2020.
2: Zo!
0: Ja, en niet zomaar dingen. Ook deze. Talentenzeeën in de lucht.
2: Oh, dat is het. Ik ken dit.
0: Ja,
2: wat is het?
0: Ja, maar wat is het? Ik heb gisteravond bescheurd van. Ik heb tot 2:30 heb ik op mijn iPad gekeken in bed. Ik denk, oh, nog eentje. Nog één. Even achteruit kijken. Achteruit rijden race. En dan. En even Beep en Anita Meijer voor de eerste keer met Why Tell Me Why. En dat was eigenlijk best wel heel leuk.
2: Geinig.
0: Ja.
2: Ik ga even kijken zometeen.
0: Schiet op. Schiet op. Waar waren we gebleven? We waren met de kettinglijst niet zomaar ergens gebleven.
2: Nee, ik had hem aangeleverd, hè?
0: Ja,
2: we lopen een beetje uit schema.
0: Ja, kwam ik net ook achter. En dan moet ik dus weer gaan zoeken. Zullen we eerst even de nummer 501 draaien? Mag jij hem aankondigen?
2: Ashford & Simpson, solid. And for love's sake, each mistake, oh yeah.

0: Helemaal af.
1: Als een huis.
0: Ja, hè?
1: Oh, heerlijk zeg.
0: Een spel tussen te krijgen. Ik denk, ze hekel wel aan DJ's.
1: Gelukkig wel.
0: Denk, geen intro, geen outro. Kunnen ze niet door ons heen. Ja, nou, het kan nog steeds, maar het klinkt niet netjes.
1: Nou ja, maar er is ook een versie waar wel een intro in zit.
0: En, is dat zo?
1: Ergens dwaalt nog zo'n intro of een outro versie die gewoon wegloopt.
0: In van een album remix.
1: Ja, en eigenlijk... vind ik dit eigenlijk gewoon veel mooier. Dit gaat gewoon tegen alle radiowetten in.
0: Ja.
1: En zo waren zij. Hè? Het was het producer duo Ashford en Simpson.
0: Ja.
1: Nick Ashford en Valerie Simpson. Over leuke muziek gesproken. Want we zijn natuurlijk in de kettinglijst bezig. Ja. En we komen dus van Harmer Love. De echte bak met liefde. Zo'n vaste, solid liefde. En, ja. En daar kom je dus bij Ashford en Simpson uit met solid. Dat snap ik. Maar als je het hebt over muziek, dan heb je het eigenlijk over Get Up, Get Down, Get Funky en

0: Dat is geen disco, maar wel ongelooflijk lekker. Teddy Pendergrass. En ik zei van Melvin, maar het is natuurlijk Harold Melvin en de Blue Notes. Want daar was hij de zanger van. En een nummer heet Get Up, Get Down, Get Funky en Get Loose.
1: Dan mag ik weer verder met nummer 503.
0: Ja, ik zal hem even aanvullen in de
1: ja, jij type doet even de administratie. Nou, ja, dat is een beetje een inkoppertje. Ik heb even gekeken. Hij ontbreekt nog volledig in de lijst. En dat is echt een omissie. Dus goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.
0: Ja!
1: Harold Melvin en de Blue Notes.
0: Hoppla!
1: Satisfaction guaranteed or take your love back.

0: Uit de tijd dat de vereniging van Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen, dat gewoon ook zeg maar het keurmerk was. En verder was er niks.
1: Nee, toen nog niet.
0: Daar is goedgekeurd door. Satisfaction guaranteed.
1: And take your love back. Ja.
0: Lekker, hè? Ik vind het intro van die plaat altijd zo heerlijk.
1: Oh,
0: Ja, dat hij even zo, dat hij nog even...

0: Ja, alsof je door
1: Rika... Zo maken ze niet meer.
0: Alsof je door Rika... Nou, dat zeg je wel, maar ik heb er namelijk nog eentje klaarstaan. Oh. Ik denk, ja, we zijn er nog toch.
1: We gaan gewoon door?
0: Ja, wat mij betreft gaan we nog wel een keer eventjes door. We hebben natuurlijk ook 3 weken niet gedaan.
1: Nee, dat is wel.
0: En jij zegt, zo maken ze niet meer. Nou, moet ik even goeien, anders zijn we alles weer kwijt. Wat dacht je van deze? Als je het hebt over satisfaction, ja, dan heb je het over gelukkige mensen. En that's where the happy people go.
1: Oké, okay, maar ook dit is een gouden ouwe, toch?
0: Ja, van de Tramps.
1: Ja.

0: bude. Zo.
1: Disco, that's where the happy people go.
0: Ik word daar heel...
1: Zegt dat over ons? Ik ben al een hele tijd niet meer in de disco geweest.
0: Nee, en ik moet zeggen, de disco's is een beetje een uitstervend ras. En dat is jammer.
1: Ja, ik denk dat dat het is.
0: Toch?
1: Ja, nou ja, weet ik niet.
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, er is één tent bij ons in Hengelo, die is eigenlijk 's nachts open. Mm-hmm. Dat was vroeger toch al eigenlijk nog steeds. Het is een beetje een gay bar. Maar het is wel een bar waar eigenlijk al het horecapersoneel na 4 uur 's nachts, als ze klaar zijn met werken, daar nog even de afzakketjes kunnen doen. Ja. En dat is gewoon net Studio 54.
1: Okay.
0: Daar hangen dus nog... van ledlampen heeft hij nog nooit gehoord. Het is daar ook gewoon bloedheet. En er staat echt zo'n cirkelvormige dansvloer met spiegelbollen. En dat is gewoon disco.
1: John Travolta die zou daar zo los kunnen.
0: Nou, dat denk ik wel. En niet alleen hij. Ook de rest van de organisatie.
1: Kijk.
0: Ja. Hey.
1: Dan mag ik hier weer op doorborduren, hè?
0: Ja, ik wil zeggen, ga je dat nu doen of maandag? Nu toch?
1: Ja, nu.
0: Oh, lekker.
1: We zijn toch bezig.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Ik dacht, ja, die Soul is wel lekker, maar ik ga even gewoon weer over een andere koers. Maar ik haak wel aan op een deel van de titel. Disco, that's where the happy people go. Deze people waren waarschijnlijk niet zo happy, want die waren gevangen. Let my people go, go. The Rainmakers.
0: The Rainmakers.
1: Ken je deze plaat?
0: Jazeker. Ja, zeker.

0: denk dat dit in de tijd een Farah-plaatje was.
1: Ja!
0: Want het is nooit verder gekomen dan ergens nummer 10 in de tipparade.
1: Nee, precies. Maar wel elke dinsdagmiddag gedraaid.
0: Precies.
1: Ja!
0: Lekker, hè? Verrukkelijke 15.
1: Ach, verrukkelijke 15. Oh, die heb ik ook nog ergens staan. Ik wil jou graag laten gaan, maar ik heb namelijk één plaat...
2: Drie.
1: Ja, nee, zeker niet. Ik heb namelijk een plaat klaarstaan die ik zeker dit uur had willen draaien. Die dus gewoon perfect aansluit op de Rainmakers.
0: Dat hebben we wel vaker, hè?
1: Ja, dat is heel erg aan het worden, dit. Maar het is een voormalige...
3: Steen!
1: Ja, ken je hem nog?
3: Ja, ik kan nog net.
1: Dit is de enige rip-off van In The Air Tonight, hè?
3: Ja.
1: Ja. Maar wat een lekkere is dit, zeg. Max Werner en The Rain In Me.

0: Het is dus nog gewoon in Amerika en in Duitsland en in Nederland erin geweest.
1: Kijk.
0: Ja.
2: Een, ik zou eens willen zeggen...
0: Ja? Wat wil je zeggen?
2: Wacht even, dat hoorde jij natuurlijk weer niet.
0: Nee.
2: Sorry, hoor. De luisteraars die hoorden dat wel, maar jij hoorde het niet. Dan moet ik het even...
0: De luisteraar hoorde het ook niet.
2: Ja, nee, jouw luisteraar. Ik hoorde het alleen. Ik
3: Deze plaat is legendarisch.
0: Nou, dat kun je wel zeggen.
2: Ja.
0: Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon een keer doorgaan met de legendarische duizend.
2: De legendarische duizend. Dan moeten we nog een aantal nummers verder.
0: Nou, ik moet heel erg zeggen, van de platen die in deze lijst staan, zijn er toch minimaal 500 toch wel legendarisch.
2: Nou hè?
0: Ja, ja. Nou, mooi.
2: Dan moet ik er nog eentje, hè?
0: Ja, nou ja, weet je wat we doen?
2: Nou.
0: We doen het gewoon.
2: We doen het gewoon.
0: Ja.
2: The Rain in May, daar word je nat van. Die nattigheid komt van boven. En in het videoclipje van dit nummer stond aan het einde de zanger ook echt in de zeikende regen.
0: Ik wil zeggen Frank Sinatra, nee toch?
2: Nee, dat is geen Frank Sinatra. Zoek het clipje er maar bij. The Psychedelic Furs and Heaven.

0: Ik grossier vandaag volgens mij in verrukkelijke 15 plaatjes.
1: Ja, en een beetje...
0: Het zou de zomer ook eng geweest kunnen zijn. Ik heb het niet gecontroleerd.
1: Absoluut. Oh, wat lekker zeg.
0: Ja, hè?
1: Ja, dat zijn van die platen die je eigenlijk bijna nooit meer hoort op de radio. En daarom in onze programma's thuis horen.
0: Precies.
1: Wauw. Even kijken, volgens mij worden we ingehaald door het nieuws. Dus dat...
0: Links of rechts?
1: Ja, volgens mij komen ze van twee kanten. Ja. Gaan we ervan uit dat we het nu weer een beetje op schema hebben.
0: Ja.
1: En dan meld ik mij komende maandag weer.
0: Gezellig.
1: Wat mij betreft. Tot dan. En wat heb je? Ik wacht weer. Diepe buiging. Diepe buiging voor de muziekkeus. Ja,
0: buig ik mij ook even voor jou.
1: Hey, fijn weekend. Hoi, hoi. Schaamteloos lekker.

Altijd in de lucht. En deze kwamen daar ook regelmatig voorbij. Doris D en de Pins. En dit was uit 1981. Hè. In die hoogtijdagen van Altijd in de lucht. Doris D en de Pins. En de Marvelous Marionettes. En dan zit het eigenlijk alweer erop. Ik had ik vond op zondag nog willen draaien. Maar ja, die schuiven we dan even door naar het tweede uurtje. Want ik heb er nog eentje voor je. En niet zomaar eentje. Het is een samenwerking van de heren van Duran. Natuurlijk, met The Power Station. En Some Like It Hot. Tot zometeen. Na 9.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Uithoorn zijn honderden voor- en tegenstanders op de been rond de komst van een asielopvang. De gemeente besloot vandaag dat er 250 mensen komen. De tegenstanders zijn in de meerderheid en krijgen steun van Geert Wilders, die er ook is. De ME houdt beide groepen uit elkaar. Eerdere demonstraties in Uithoorn liepen uit de hand. Zwaar bewapende agenten zijn een huis in Amsterdam binnengevallen om een man op te pakken. Hij zou binnen een vrouw bedreigen met een vuurwapen. Twee kennen elkaar en hadden ruzie over iets. Het huis staat bij De Munt en tijdens de politieactie werd het plein daar afgezet en ook een deel van de Kalverstraat. In België worden morgen de slachtoffers van het ongeluk met een schoolbusje en een trein herdacht. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleider en twee kinderen om het leven. In het openbaar vervoer is morgenmiddag om 4 uur een minuut stilte. Bij het ongeluk raakten ook een paar mensen gewond en de meeste liggen in het ziekenhuis. Festivals moeten bij hoge temperaturen maatregelen nemen om bezoekers te beschermen. En dat gebeurt morgen ook op een festival in het Zeeuwse Hulst. Daar zijn volgens de regio-omroep extra waterpunten, airco's in tenten en schaduwplekken. Ook concertzalen doen wat. Die staan bijvoorbeeld toe dat mensen eigen flesjes water mogen meenemen. Het weer nog van Weer Online. Morgen heet met maximaal 33 graden. In de kustgebieden wat verkoeling door een westenwind. Verder wolken, zon en later op de dag enkele fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: We gaan verder waar we gebleven waren, ja?
3: Stop maar. Begin maar helemaal opnieuw.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
0: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

Ach, wat lekker, hè. We gaan alle kanten op vandaag. En de mooiste muziek hier bij Ice Radio's Lost and Found. Bob Marley en The Wailers. Daarvoor de Kate Brothers. Ook eigenlijk nooit een grote hit geweest. 1976. Een tippie voor The Union Man. En daarvoor de Dire Straits en Lady Rider on the TV. Ik heb zometeen nog voor je Long John Baldry met Walk Me Out in the Morning Dew. Hoor ik van de week een keer op de radio. Die gaan we eens even een keertje weer meenemen in deze heerlijke Lost and Found. Dat doen we na deze Standing on the Front of Getting It On. Dit is Funkadelic.

Zoek geraakte hits die we nooit hadden mogen vergeten. En vergeten hits die we bijna waren kwijtgeraakt. Dit is Lost and Found met Joop Wessels.

The Electric Light Orchestra en Evil Woman, daarvoor Long John Baldry en Walk Me Out in the Morning Dew. En daarvoor Funkadelic en Standing on the Verge of Getting It On. 1974 was dat een heel bescheiden hitje, met name in Amerika, want in Nederland deed hij niet zo heel erg veel. Zometeen nog voor je Earth, Wind and Fire met And Love Goes On. En dit is The New Frontier, Donald Fagen op Ice Radio.

Henk en Henk, Henk Westbroek en Henk Temming vormen samen het goede doel. Dit was uit 1987 de nooduitgang en daarvoor de Gap Band en Burn Rubber on Me. En daarmee voor de single versie edit van The Doors en Riders on the Storm. Ik heb er nog twee voor je, zometeen War en Lowrider en deze Maggie May, Rod Stewart. Tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Tegenstanders van een AZC in Uithoorn hebben eieren en flessen gegooid naar mensen die voor zijn. En die staken paraplu's op om niet geraakt te worden. Agenten hebben de groepen uit elkaar gehouden. De voorstanders kregen steun van Geert Wilders, die een toespraak hield. Uithoorn maakt plek voor 250 asielzoekers in een oud kantoor. De man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift in Wenen is door een rechtbank in Oostenrijk schuldig bevonden. Hij had al bekend en hoort later zijn straf. Hij wilde met een auto inrijden op wachtende fans en ze doodsteken. 3 concerten van Swift werden geannuleerd. Bij bendegeweld in Colombia zijn veel doden gevallen, meldt persbureau Reuters. Rivaliserende groepen hadden ruzie over hoe ze hun afzetgebied voor drugs zouden verdelen. Ze begonnen op elkaar te schieten. Daarbij vielen zeker 50 doden. Colombia is de grootste producent van cocaïne in de wereld. Het is een hit op social media. Een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump, wat hij sprekend op de president lijkt vanwege de kleur van zijn haar. Zijn dagen leken geteld. Hij zou geslacht worden bij het offerfeest. Maar de regering heeft daar nu een stokje voor gestoken. Hij blijft leven en gaat naar een dierentuin. Het weer nog van Weer Online. Morgen heet met 30 tot 33 graden. Langs de kust op steeds meer plekken. Verkoeling door een westenwind. En later op de dag enkele fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Uithoorn hebben mensen die voor een asielopvang zijn hun protest voortijdig beëindigd. Dat deden ze nadat ze waren belaagd door tegenstanders. Ze werden bekogeld met eieren en flessen. De politie haalde de twee groepen uit elkaar. Intussen is het weer rustig. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is vannacht geen plaats voor zeker 90 mensen. En daarom slapen ze in het Groningse dorp Warfum, dat tot maandag noodopvang heeft geregeld. Warfum neemt het stokje over van een hal in Groningen, dat de asielzoekers de afgelopen nachten overnam van Ter Apel. In Amsterdam was vanmiddag een grote politieactie waarbij een deel van de Kalverstraat werd afgezet. Zwaar bewapende agenten vielen een huis binnen. Ze waren op zoek naar een man die een vrouw zou bedreigen met een vuurwapen. Hij is opgepakt. Of hij een echt of een namaakwapen had, is niet bekend. En de concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelderdoom kunnen doorgaan. De gemeente is ermee akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege de antisemitische uitspraken van J, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcoes noemt ze verwerpelijk, maar zegt dat het met het concert zelf niets te maken heeft. Dan het weer van Weer Online. Vannacht vanuit het westen wolkenvelden en relatief warm, 13 tot 20 graden. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en later op de dag fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Uithoorn hebben mensen die voor een asielopvang zijn hun protest voortijdig beëindigd. Dat deden ze nadat ze waren belaagd door tegenstanders. Ze werden bekogeld met eieren en flessen. De politie haalde de twee groepen uit elkaar. Intussen is het weer rustig. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is vannacht geen plaats voor zeker 90 mensen. En daarom slapen ze in het Groningse dorp Warfum, dat tot maandag noodopvang heeft geregeld. Warfum neemt het stokje over van een hal in Groningen, dat de asielzoekers de afgelopen nachten overnam van Ter Apel. In Amsterdam was vanmiddag een grote politieactie waarbij een deel van de Kalverstraat werd afgezet. Zwaar bewapende agenten vielen een huis binnen. Ze waren op zoek naar een man die een vrouw zou bedreigen met een vuurwapen. Hij is opgepakt. Of hij een echt of een namaakwapen had, is niet bekend. En de concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelderdoom kunnen doorgaan. De gemeente is ermee akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege de antisemitische uitspraken van J, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcoes noemt ze verwerpelijk, maar zegt dat het met het concert zelf niets te maken heeft. Dan het weer van Weer Online. Vannacht vanuit het westen wolkenvelden en relatief warm, 13 tot 20 graden. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en later op de dag fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: stupid. Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Uithoorn hebben mensen die voor een asielopvang zijn hun protest voortijdig beëindigd. Dat deden ze nadat ze waren belaagd door tegenstanders. Ze werden bekogeld met eieren en flessen. De politie haalde de twee groepen uit elkaar. Intussen is het weer rustig. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is vannacht geen plaats voor zeker 90 mensen. En daarom slapen ze in het Groningse dorp Warfum, dat tot maandag noodopvang heeft geregeld. Warfum neemt het stokje over van een hal in Groningen, dat de asielzoekers de afgelopen nachten overnam van Ter Apel. In Amsterdam was vanmiddag een grote politieactie waarbij een deel van de Kalverstraat werd afgezet. Zwaar bewapende agenten vielen een huis binnen. Ze waren op zoek naar een man die een vrouw zou bedreigen met een vuurwapen. Hij is opgepakt. Of hij een echt of een namaakwapen had, is niet bekend. En de concerten van rapper Ye over een week in de Arnhemse Gelderdoom kunnen doorgaan. De gemeente is ermee akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege de antisemitische uitspraken van Ye, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcouch noemt ze verwerpelijk, maar zegt dat het met het concert zelf niets te maken heeft. Dan het weer van Weer Online. Vannacht vanuit het westen wolkenvelden en relatief warm, 13 tot 20 graden. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en later op de dag fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Uithoorn hebben mensen die voor een asielopvang zijn hun protest voortijdig beëindigd. Dat deden ze nadat ze waren belaagd door tegenstanders. Ze werden bekogeld met eieren en flessen. De politie haalde de twee groepen uit elkaar. Intussen is het weer rustig. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is vannacht geen plaats voor zeker 90 mensen. En daarom slapen ze in het Groningse dorp Warfum, dat tot maandag noodopvang heeft geregeld. Warfum neemt het stokje over van een hal in Groningen, dat de asielzoekers de afgelopen nachten overnam van Ter Apel. In Amsterdam was vanmiddag een grote politieactie waarbij een deel van de Kalverstraat werd afgezet. Zwaar bewapende agenten vielen een huis binnen. Ze waren op zoek naar een man die een vrouw zou bedreigen met een vuurwapen. Hij is opgepakt. Of hij een echt of een namaakwapen had, is niet bekend. En de concerten van rapper Ye over een week in de Arnhemse Gelderdoom kunnen doorgaan. De gemeente is ermee akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege de antisemitische uitspraken van Ye, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcoes noemt ze verwerpelijk, maar zegt dat het met het concert zelf niets te maken heeft. Dan het weer van Weer Online. Vannacht vanuit het westen wolkenvelden en relatief warm, 13 tot 20 graden. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige perioden en later op de dag fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.